0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina,

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina,

0: Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: Every heartbeat. Christina.

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
1: letsgo.be. Christina.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Every heartbeat.
2: Christina.

0: Al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
2: Christina.

ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In Maaseik in Limburg heeft de man zich gisteravond verschanst in zijn woning. Hij was alleen maar wel gewapend met een mes en hij had eerder gisteren al bedreigingen geuit. De politie kwam massaal ter plaatse, ze viel uiteindelijk zijn woning binnen, maar de man was er niet. Hij is nog altijd op de vlucht, het is nog niet duidelijk waar hij naartoe is. De dodentol na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog altijd vermist. 4 dagen na de ramp worden er nog altijd wel mensen levend van onder het puin gehaald. Vanmorgen nog een vader en een zoon. Op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de achtste finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1. Een doelpunt in de blessuretijd. Canada speelt in de achtste finales tegen de winnaar van Nederland-Marokko. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 27 graden. Morgen en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Er is opnieuw kans op een bui bij zo'n 25 graden.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina.

0: Het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens de wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
2: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden, we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
1: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. In Maaseik in Limburg is de politie gisteravond massaal uitgerukt voor een gewapende man die zich verschanste in zijn huis. Hij had een mes bij en had het daar eerder al mee gedreigd. De politie viel het huis uiteindelijk binnen, maar de man was al gevlucht. Niemand weet voorlopig waar hij is. In Maasmechelen, ook in Limburg, is een man van 25 verdronken in de Maas. Hij ging zwemmen, maar toen liep het mis. Het parket houdt alle pistes open en onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want het kostte 5 miljoen euro. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
3: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Dat is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en je houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
1: Het gaat dan over de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had daar kritiek op geuit op het gerechtelijk onderzoek daar rond. En dat veroorzaakte veel spanningen. In Venezuela blijft de dodentol na de twee verwoestende aardbevingen van vorige week snel oplopen. Officieel vielen er al bijna 1500 doden. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. Toch blijft er ook hoop, want reddingswerkers halen nog altijd mensen levend van onder het puin. Vanmorgen nog een vader en een zoon. Op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de achtste finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1, een doelpunt in de blessuretijd. Voor Zuid-Afrika zit het WK er dus op, maar Broos is fier op zijn ploeg.
4: We had a difficult game. We are disappointed, but we wanted to win, and it should be really a little miracle if we should have been in the third round. But we don't have to be too much disappointed. What we did was good. I'm very happy and very proud of my team.
1: Canada staat voor het eerst in de achtste finales op een WK en komt daarin uit tegen de winnaar van Nederland, Marokko. Die spelen de komende nacht tegen elkaar. De dag begint vrij zonnig, later duiken er wat stapelwolken op, maxima tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden, dat is ook woensdag zo. Dan halen we rond 24 graden.

0: Christina, een hele zomer lang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor. Zaterdagnacht had hij echt eens een reden om te zoeken naar die nooduitgang bij die stevige storm. En we zullen er nog krijgen, hebben ze al gezegd. Hè? Goed, welkom erbij, beste vrienden. Ik ben Wim Cornelli. Het weekend hebben we alweer overleefd. Dus we zetten door aan lagere temperaturen. En dat zijn we niet rauwig om.

Kyle Horan en Dinner Party hier bij Christina in de ochtend. Ja, een week geleden denk ik had ik gehoord dat we het slechte pad op zijn wat het goede voorbeeld geven is. En ik dacht, wow, wat zeggen die allemaal? Ik merk dat zo niet. Maar gisteren was het wel van dat. Waar het over gaat, hoor je hier straks.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

Caigo. Ik volg de voetbal zo niet, maar ik heb wel gehoord dat de Rode Duivels zich alsnog gered hebben. En als ik het zo even bekijk hier in de kranten, dan is het woensdag onze volgende kans tegen Senegal. Wat wel een zware dobber kan worden.

Tate McRae en Greedy. Ik had hier een tijdje geleden gehoord dat het terug in is om te roken, dat influencers het doen, dat het ook zichtbaar is in series. Maar het werd voor mij helemaal duidelijk als ik Katy Perry zag zitten na het afgelaste optreden van haar zaterdagavond op een betonblokje in de luchthaven van Zaventem, half opgemaakt met, jawel, een sigaret in haar handen. Voilà, nu ben ik helemaal mee.

Roxette en Dangerous. Voor de ijsblokjesfabrikanten zijn het hoogdagen. Voor de ijscrèmefabrikanten, ook voor de verkopers van airco's en installateurs, die kunnen gewoon niet volgen. Maar er zijn ook businesses die zwaar lijden onder het veel te hete weer wat er geweest is vorige week. Goed, we hebben het er straks even over. Eerst genieten van Teme Impala op deze maandagochtend. Dit is Dracula.

Less was dat hier bij Christina in de ochtend. Al bij al denk ik toch dat Katy Perry wel blij was als ze niet moest optreden in die hitte. Ja, voor haar fans vond ze het niet leuk natuurlijk, maar kom. Goed, ja, hier is James Blunt, I'll Be Your Man bij Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
2: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden, we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
1: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. Groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want het kostte 5 miljoen euro. Amerikaans ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
3: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Dat is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en je houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
1: Het gaat dan over de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had kritiek op het gerechtelijk onderzoek daar rond en dat veroorzaakte spanningen. In Venezuela blijft de dodentol na de twee verwoestende aardbevingen van vorige week snel oplopen. Officieel vielen er al bijna 1500 doden. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. Toch blijft er ook hoop, want reddingswerkers halen nog altijd mensen levend van onder het puin. Vanmorgen nog een vader en zoon. Op het WK voetbal is Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos als eerste uitgeschakeld in de tweede ronde. Het verloor van Canada met 0-1. Het enige doelpunt viel in de blessuretijd. Broos is 74. Voor het WK zei hij dat hij ermee stopt, maar nu twijfelt hij nog. De komende dagen neemt hij een beslissing, zei Broos.
4: I will see in the next days what I will do for the future. It is my last World Cup, that is for sure. But what will happen in the next days and weeks, that depends also a little bit how South Africa see the future with me. And we will see.
1: Canada staat voor het eerst in de achtste finales op een WK en komt daarin uit tegen de winnaar van Nederland-Marokko. Die spelen komende nacht tegen elkaar. En onze Rode Duivels hebben voor het eerst weer getraind na de kwalificatie voor de tweede ronde tegen Nieuw-Zeeland. Zeno de Bas trainde voor het eerst gedeeltelijk mee met de groep na zijn blessure, al blijft het de vraag of hij nog op het WK in actie kan komen.
5: Ik kan er niet echt een datum op plakken. Ik denk dat we dag per dag werken naar gevoel toe. Ik probeer mijn eigen niet echt druk op te zetten. Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn en hier mag hard werken aan mijn comeback.
1: Opvallend, Leandro Trossard trainde niet mee, hij is niet 100% fit. Overmorgen spelen de Duivels hun 16e finale tegen Senegal. De dag begint vrij zonnig, later duiken er wat stapelwolken op, maxima tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden, dat is ook woensdag zo, dan halen we rond 24 graden.

Bruxelles, je t'aime van Angèle. Ik kon niet overal tegelijk zijn, maar dat Amerikaanse feestje voor de onafhankelijkheid van Amerika daar in Brussel, gegeven door ambassadeur Bill White, was ook wel een leuk plekje om even rond te hangen, denk ik zo. Even die Amerikaanse sfeer.

Shadow on the Wall van Mike Oldfield hier bij Christina op deze maandagochtend. Het gaat hard tegen hard wat kijkcijfers betreft als het om de tafel gaat van Gert of Tine voorlopig en binnenkort ook van Ruben. Maar ze moeten het dan opnemen tegen... hoe heet het? Ah ja, de afspraak. Ik heb mijn glas van de warmte. Dat soms een beetje te saai was. Voilà. Kobe Ilse en Xavier Taverne worden daar toegevoegd in de plaats van Bart Scholz. Dat maakt het meteen een stuk luchtiger.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christina.

Stacey Abrams en Hit The Wall. Ben jij ook ooit fan geweest van Shrek, de films? Jawel, allemaal wel stiekem zeker. De ene via de kinderen en de andere omdat hij nog kind was. Wel, er komt een leuk vervolg, een spin-off eigenlijk. Ik leg het hier straks uit. Eerst Kingston.

Taylor Swift en Love Story was dat hier. De praatgrage ezel uit Shrek krijgt een eigen film, een spin-off. Donkey gaat die heten. En ook in de originele gaat de stem van Eddie Murphy nog steeds Donkey spelen. Dus kan wel eens een nostalgiegevoel opwekken bij mensen zoals ik, die ooit wel genoten hebben van die Shrek films. In meervoud zelf. Hier is Sandra Maria Magdalena.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorste Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Christina, every hour, every day.

Ian Bruglia. Ik ben afgehaakt wat Vlaamse soaps betreft al meer dan 5 jaar, denk ik. Maar alle artikelen in de krant hebben mij toch zover gekregen dat ik naar de seizoensfinale van Familie gekeken heb. Dat was een hele fijne aflevering over de oorlog en het geheim van de bomma. De echte familiefans zeiden wel, wauw, het is niet echt een seizoensfinale, maar het was wel heel mooi gemaakt. Zeker een aanrader. En als je ooit wat Familie gevolgd hebt, dan kan je altijd volgen.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.
2: Garage Sandhills.
3: Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken.
2: Garage Sandhills.
3: Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
4: Christina.

0: Auto, Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Energie delen lijkt na 4 jaar amper te gebeuren. Als je zonnepanelen te veel energie opwekken, dan kan je die wegschenken of doorverkopen. Tot nu toe deden maar 4.500 mensen dat, terwijl 1 miljoen mensen zonnepanelen hebben. Vlaams fractievoorzitter van CD&V Peter van Rompuy vroeg de cijfers op.
4: Vooral stellen we vast dat 20% van degenen die al aan energiedelen doen, beslissen om ermee te stoppen. Het is administratief complex en de kosten zijn duidelijk te hoog. Die moet daarvoor een administratieve kost betalen van €120. En degene die die energie afneemt, moet distributietarieven, de nettarieven en de btw betalen.
3: Volgens hem zijn de dynamische energiecontracten een volwaardig alternatief. In de gemeenschapsschool in Essenen in Aflichem begint de zomervakantie vandaag al. De school blijft dicht omdat er afgelopen weekend asbest vrijkwam bij een brand in de buurt. De kinderen worden opgevangen in een cultuurcentrum en buurtbewoners krijgen de raad om niet in hun tuin te gaan en ook niet op hun terras te zitten en zeker niet te poetsen buiten. Een expert onderzoekt normaal vandaag of er bij de brand asbestteeltjes verspreid geraakt zijn. Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens de wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot €11 per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
5: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden, we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens €12 miljoen. En 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
3: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. In de plantentuin in Gent staat de reuze aronskelk in bloei. Dat is heel bijzonder, want dat gebeurt niet vaak. De plant is meer dan 2 meter hoog en wordt door zijn vorm ook wel de penisplant genoemd. En door zijn verschrikkelijke stank ook wel de lijkenplant. Als je hem wil gaan bekijken en ruiken, moet je wel snel zijn, want hij bloeit maar 72 uur. En nog nooit gingen zoveel supporters naar het WK voetbal kijken. De Wereldvoetbalbond FIFA verkocht de voorbije 72 groepsmatchen ruim 4,6 miljoen tickets. Dat is een record, er doen wel veel meer landen mee op dit WK. De dag begint vrij zonnig, later duiken er wat stapelwolken op, maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Dat is ook woensdag zo, dan halen we rond 24 graden.
2: Het is zomer op je radio. Christina.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
1: Electro van Loog, de grootste en goedkoopste.
2: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
1: Electro van Loog.
2: Electro van Loog heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
1: De grootste en goedkoopste.
2: Electro van Loog in Boorschot en Heist op den Berg.
1: Electro van Loog.
3: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
4: Christina,

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De buitenschoolse kinderopvang wordt in september op veel plaatsen duurder. Hier en daar verdubbelt de prijs zelfs, dat schrijft het nieuwsblad. Het komt doordat lokale besturen vanaf dan zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en dus ook sport- en muzieklessen moeten aanbieden, bijvoorbeeld. Je hoort Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
2: Dat is voor de steden en gemeenten een hele onderneming. Steden en gemeenten hebben daarvoor ook extra personeel aangeworven. Dat kan dus betekenen dat ook de prijs voor de ouders in sommige gemeenten omhoog gaat. Maar dat zal ook maar een gedeelte zijn, een klein gedeelte. En sowieso is er voor mensen die het moeilijk hebben een sociaal tarief.
1: In Mechelen bijvoorbeeld verdubbelt de prijs naar 1,5 euro per begonnen half uur. In Mazeik in Limburg heeft de politie de gewapende man opgepakt die zich daar gisteravond verschanste in zijn huis, dat meldt het parket. De politie viel het huis na een tijdje binnen, maar de man was al weggevlucht. Uiteindelijk vonden ze hem dus toch. Hij wordt straks verhoord. Voor de Noord-Franse kust zijn 40 Belgen geëvacueerd door een brand op een cruiseschip. Dat lag voor anker in de buurt van Honfleur. Alle 163 passagiers en crewleden werden van boord gehaald. Niemand raakte gewond. In het tennis staat Sizou Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en stijgt daardoor 11 plaatsen. Bergs staat nu 37e, net achter de beste Belg Alexander Bloks. De Italiaan Jannik Sinner blijft op 1. Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken tot 27 graden. Morgen zon en wolken zo goed als droog dan bij 26 graden.
3: Het is zomer op je radio.

We Can Do Better van Matt Simons. En natuurlijk is het zo, beter kan altijd. Maar goed is toch ook al belangrijk, hè? Vindt u ook niet? In elk geval, tof dat u ook alweer vandaag bij ons bent. Gekozen heeft voor Christina. Welkom aan boord van Let The Music Play. Ik ben Jean-Paul Deby. En tot 11 uur ben ik bij jou samen met lekkere muziek. Onder meer dit nummer van de Simple Minds. Let There Be Love.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

Bijzonder mooi deze David Bowie met This Is Not America. En nu Max en Andy Grammer. En het gaat over liefde, The Thing I Love.

Tour, Reggaeton Lento, zomers klankje. Ik geef je nog wat mee over activiteiten die eind juli doorgaan, namelijk Lo-kermis. Was vroeger een traditie, Heidelo-kermis aan de spooroverweg aan Heidelo. Wel, dat is sinds enkele tijd al verplaatst, veiliger en beter naar het industriepark. Een paar honderden meter verderop, ze storen niemand, uitbundig vieren daar. En dat is vijf dagen feestvier vanaf vrijdag 24 juli... tot en met dinsdag 28 juli. Later nog meer erover. Nu eerst.

I don't wanna wait. In verband met die lookkermis zal je de komende weken hier bij Christina nog uitbundig meer dingen vernemen over de data en de activiteiten.

stevig werken. Daar straks al de Simple Minds. En dit was U2 met de Swedish Thing. En bij Christina zijn wij het gewoon dat we ook Nederlandstalige Vlaamse paradepaardjes bovenhalen. Dit komt zo erg mooi uit 75. Een nummer van Wim de Kranen. Hier is Rosanne.

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

was Shaggy, die dit ongetwijfeld wel voor een van de vrouwelijke luisteraars van Christina opdroeg. Deze Hey Sexy Lady. Ik moet gaan afscheid nemen, want een sexy kok komt eraan. Dat is Wim van Akker met de lunchbreak. Ik zie hem morgen.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. De buitenschoolse opvang wordt in september op veel plaatsen duurder. Hier en daar verdubbelt de prijs zelfs, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt doordat lokale besturen vanaf dan zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en dus ook sport- en muzieklessen moeten aanbieden. Je hoort Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
2: Dat is voor de steden en gemeenten een hele onderneming. Steden en gemeenten hebben daarvoor ook extra personeel aangeworven. Dat kan dus betekenen dat ook de prijs voor de ouders in sommige gemeenten omhoog gaat. Maar dat zal ook maar een gedeelte zijn, een klein gedeelte. En sowieso is er voor mensen die het moeilijk hebben een sociaal tarief.
1: In Mechelen bijvoorbeeld verdubbelt de prijs naar 1,5 euro per begonnen half uur. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Anderlecht in Brussel. Het gebeurde in de Kuregemwijk. De politie vond er kogelhulzen. Het is niet duidelijk wie de dader is en of er slachtoffers zijn. Twee mensen die mogelijk betrokken waren bij de schietpartij zijn wel zelf naar de politie gestapt. Het onderzoek loopt nog volop. In Tirol in Oostenrijk zijn 200 mensen geëvacueerd omdat grote modderstromen de wegen blokkeren. Die ontstonden na hevige onweersbuien en hagel. Tot vanavond wordt daar nog meer noodweer voorspeld. Verschillende toeristen zaten ook vast in Tirol. Het leger haalt daar nu met een helikopter mensen weg. Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen zon en wolken en zo goed als droog bij 26 graden.

damesgroep die vooral in de jaren 80 hits scoorde. Dit was misschien wel hun allergrootste Eternal Flame van de Bengals. Dat in deze lunchbreak op deze maandagochtend. Na een toch wel bewogen weekend. En dan heb ik het niet alleen over het voetbal, maar ook over de onweters die ons land teisterden. Hopelijk bent u een klein beetje gespaard gebleven. Welkom, tot zo'n uur of één.

ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet...

Aaron Blommaert en Zoë Levi met Tranen van Goud. En een giraf die 2 weken geleden was weggelopen van een ranch in Texas, die is terecht. Een helikopter hielp met de zoektocht naar het dier. Giraf Gracie bleek uiteindelijk enkele kilometers verderop te zijn, in een gebied met een stroompje en veel planten. Volgens de eigenaar verkeerde de giraf in prima conditie en had zij haar buikje mooi rond gegeten. Gelukkig maar. Dit is Stan Ridgway en Camouflage.

0: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bikecenter. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Yesterday, Today, Tomorrow, dat was de nieuwe single van Berre. Dat op deze maandagochtend. Vandaag zijn de temperaturen toch niet meer zo tropisch dan de afgelopen dagen. Toch nog een 28 graden hoor, die we halen in de Kempen. Vandaar dat we dit nummer ook nog eens uit de kast moesten halen natuurlijk. Katrina Leskanic and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure, vinyl, handpicked and mixed by Philip Dibby.
0: Luister nu donderdag, 2 juli, vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Christophe Dom van 12 Inch Lovers.

Over enkele dagen gaat ze trouwen en de locatie van de aanstaande bruiloft tussen deze Taylor Swift en Travis Kelce is nog altijd een groot geheim. Zelfs de gasten weten nog niet waar ze naartoe moeten. Al langer gaan er hardnekkige geruchten dat het feest komende week dus in Madison Square Garden zou plaatsvinden. Er worden zo'n 1100 of 1200 gasten verwacht. En eerder gingen er ook geruchten dat het koppel zou trouwen in de buurt van Taylor's landgoed Ocean House in Rhode Island. Eind van de week, dan weten we het.

0: Messina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorst te Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Christina,

Het is een kapoen hoor, deze Ed Sheeran, want afgelopen weekend heeft hij samen met Martin Garrix onaangekondigd een bruiloftsfeest bezocht in Chicago. De broer van de bruid had ze via Instagram uitgenodigd en ze voegde de daad bij het woord.

Nummer dat in 2018 het levenslicht zag. Gebracht door Kaigu en Sandro Cavazza. Dat was Happy Now. In deze lunchbreak vandaag zijn we maandag 29 juni. We hebben ook bericht gekregen van de brandweerzone Kempen. Want die hebben melding gekregen van personen die in naam van de brandweer en ziekenwagen pakketten verkopen. Als brandweerzone worden er nooit artikelen verkocht. Zeker niet telefonisch of deur aan deur. Ga hier dus nooit op in en verwittig je lokale politiezone. Zo komen ook nooit zomaar een woning binnen zonder dat er een dringende interventie is. Contacteer bij twijfel steeds de politie via 112. Dit is muziek van Orchestral Maneuvers in the Dark en Dream of

My Mess, My Heart, My Life, zo heet zijn recentste tournee. En die brengt hem ook naar ons land, meer bepaald op zondag 18 oktober naar Vorst Nationaal in Brussel. Deze Miles Smith, dat was nog eens Stay If You Wanna Dance. En nu gaan we inderdaad een dansje placeren met Yvan Dibar.

0: Christina Nieuws.
1: Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het Vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11.400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia D. van het Vlaamse Expertisecentrum Kindermishandeling.
2: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak niet zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel eigenlijk 1/3 over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarnaast ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
1: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij het gratis nummer 1712. De politie onderzoekt twee schietpartijen in Anderlecht in Brussel gisteravond. De eerste gebeurde in de Kuregemwijk. Agenten vonden er kogelhulzen, maar geen slachtoffers of daders. Twee mogelijke slachtoffers stapten later wel zelf naar de politie. Enkele uren later was er een nieuwe schietpartij even verderop. Ook daar was er niets meer te zien toen de politie arriveerde. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Dat is nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om nepwinkels of oplichters die doen alsof ze klusjesmannen zijn. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de economische inspectie vaker controleren.
3: En ze ook de bevoegdheid gegeven om websites binnen de 24 tot 48 uur offline te halen. Als mensen dan op een website terechtkomen die gemeld staat als zijnde dat die niet oké is, dan krijgen ze een waarschuwingspagina te zien. En dat is voor ons een belangrijke manier om ook mensen te informeren dat internetfraude iets is waar je constant waakzaam voor moet zijn.
1: Al bijna 300.000 mensen kregen dit jaar zo'n waarschuwingspagina te zien. In Willebroek heeft de politie een bestuurder tegengehouden die veel te veel gedronken had en een levenslang rijverbod heeft. De man was na een ongeval met alleen materiële schade gewoon doorgereden, maar de politie vond hem vrij snel terug. De bestuurder moet het wellicht opnieuw gaan uitleggen bij de politierechter. De vredesgesprekken tussen de VS en Iran zitten op schema en gaan de komende dagen voort, dat zegt een Amerikaanse ambtenaar. De twee ondertekenden al een voorlopig akkoord. Nu moet er een definitief einde komen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen weekend waren er wel nog aanvallen over en weer. En in het tennis staat Sizoe Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en stijgt daardoor 11 plaatsen. Bergs staat nu 37ste, net achter de beste Belg Alexander Bloks. De Italiaan Jannik Sinner blijft op nummer 1 staan. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig, soms wat stapelwolken en zo goed als droog, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden. Donderdag en daarna ook nog hetzelfde weer, het wordt wel weer warmer.
0: Het is zomer op je radio, Christina.

We dachten bij onszelf, maandagmiddag, we moeten eens even een romantisch momentje inlassen. En dat deden we met de hulp van Seal en Kiss from a Rose. Minder romantisch nieuws dat ons afgelopen

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Wijnbistro Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info.
2: Christina.

Venezuela is opgeschrikt door twee zware aardbevingen die kort na elkaar plaatsvonden. En deze Shakira heeft op Instagram haar medeleven uitgesproken om de slachtoffers te steunen. Toch mooi. Dat was nog eens Zoo bij Christina in de lunchbreak. Dit zijn die van Top Loader uit 2000, Dancing in the Moonlight.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

Dat was een Vlaams-Nederlandse samenwerking tussen Fleming en Meteor. En niet nodig dat wij Christina op de maandagmiddag, smakelijk eten trouwens, mocht u aan het tafelen zijn. Wie altijd al wilde weten wat er schuil gaat achter een van de grootste namen uit de hiphopgeschiedenis, krijgt dit najaar zijn kans. Want er is een nieuwe documentaire in de maak, Jay-Z in 8. En die verschijnt exclusief op HBO. Belooft een uniek en persoonlijk portret te worden van Sean Carter, beter gekend dus als Jay-Z. Misschien een tip voor de fans, maar we moeten nog even geduld uitoefenen. Dit zijn Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

gaan dit najaar toeren door Europa, deze Britse band. Onder andere Noorwegen, Zweden, Duitsland, Frankrijk en ze komen ook naar ons land. Meer bepaald op maandag 26 oktober naar de ING Arena in Brussel. Duran Duran dus, met een van de grootste hits, dat was Wild Boys. En nu mag Miley Cyrus. Today.

Blijf het een fijn nummer vinden hoor, van Alex Warren. Dat was Fever Dream, dat op deze maandag. Vandaag zijn we 29 juni. Het is vandaag trouwens modderdag. En tijdens deze dag dan kunnen kinderen ontdekken wat modder is, hoe je ermee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met de natuur op deze manier.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, hij stopt op den Berg.
1: Christina.

Het origineel, dat is een kanjer van 8 minuten en 36 seconden. Hiermee is het nog steeds het langste nummer dat ooit stond te pronken op de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. Maar voor radio hebben ze er een klein beetje een kortere versie van uitgebracht om het wat radiovriendelijker te maken. Dan McLean dus met American Pie. Tot straks om 5 uur voor de avondspits.

0: Heistel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De speelindex is deze maand overschreden, zoals verwacht, en daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Professor Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
4: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten zoals tabak en alcohol de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de speelindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
3: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt niet helemaal geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven 2000 euro. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog ruim 4%. Het leven wordt dus wel nog altijd duurder, maar wel iets minder snel. De doodrijder van het carnavalsdrama in Strepy gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Dat schrijven Franstalige media. De man reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Hij kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Maar daar gaat hij dus niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed veel te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het Vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11.400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia D. van het Vlaamse Expertisecentrum Kindermishandeling.
5: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak niet zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel eigenlijk 1/3 over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarnaast ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
3: Vlaamse minister van Welzijn, Gené, belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Een drugscrimineel Dikke Noordin blijft veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij werd in januari bij verstek veroordeeld, maar verzette zich tegen die straf. Omdat hij ziek was, beweert hij. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Dikke Noordin moet ook een boete van bijna 100.000 euro betalen. En er is ook 5 miljoen euro verbeurd verklaard. Dikke Noordin stond terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. In Duitsland zijn de voorbije dagen zeker 15 mensen omgekomen toen ze in rivieren, kanalen en meren verkoeling zochten door de hitte. Op sommige plaatsen langs de grens met Polen werd bijna 42 graden gemeten. Onder de slachtoffers zijn er zeker 2 kinderen van 6 en 8 jaar. Gelijkaardige incidenten waren er in Oostenrijk. Daar werden 3 mensen meegesleurd door de stroming in een rivier. Een jongen van 10 en een man van 22 overleefden dat niet. Een man van 40, de vader van de jongen, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig, soms wat stapelwolken, maar zo goed als droog bij maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden en ook de dagen daarna blijft het zo, het wordt wel weer wat warmer dan.
2: Zomerradio, Christina.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
2: Electrovalo, de grootste en goedkoopste.
1: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen tv's.
2: Electrovalo.
1: Electro van Look heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
2: De grootste en goedkoopste.
1: Electro van Look in Boorschot en Heist op den Berg.
2: Electro van Look.
3: Christina.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De spilindex is deze maand te overschreden. Zoals verwacht, en daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Professor Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
2: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten zoals tabak en alcohol de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de spilindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
1: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt niet helemaal geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven 2000 euro. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog ruim 4%. Het leven wordt dus wel nog altijd duurder, maar iets minder snel. De doodrijder van het carnavalsdrama in Strepy gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Hij reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. De man kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Maar daar gaat hij dus niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed veel te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Langs zo'n 70 stranden in Sydney in Australië zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeurde dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor een arm. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig, soms wat stapelwolken en zo goed als droog, rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijke kans op een bui bij 26 graden.
3: Christina, all summer long.

My Bread van Weekend. En zo beginnen wij samen aan een nieuwe. At Work It ben ik niet gewoon, maar occasioneel ben ik er vandaag en morgen in de plek van Geert. Want die heeft een paar dagjes extra vrij afgenomen. En dit zijn de Star Council. Shout to the top.

in Amsterdam. En misschien kan u er ook wel van meespreken. Ik zelf niet, Simon Mee. Ik moet Amsterdam nog gaan verkennen. En dan nu Sinéad O'Connor. Nothing compares to you.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.

0: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje. Maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom. Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
1: Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
2: Christina.

Be Mine, werk van vorig jaar van Kamerad. We gaan naar Nederland. Ik noem het een pittige dame, zowel muzikaal als familiaal, jawel. En dan hebben wij het over Anouk en die zingt over Girl.

0: Lente. Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Dibby.
0: Luister nu donderdag, 2 juli, vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Christophe Dom van 12 Inch Lovers.
1: Christina.

Tracy Abrams met Hit the Wall. Met daarvoor nog een zomerhitje van Alvaro Soler. Een topic met, moet ik zien dat ik dat goed uitspreek, Solo para ti. Komende minuten krijg je nog Yazoo met Only You, Clouseau, Ed Sheeran. En ook hoogdringend tijd dat wij nog een keertje aandacht besteden aan deze Bruce Springsteen. Hier is I'm on Fire.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorste Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Every second. Christina.

0: te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Christina.

0: I Knew You van Taylor Swift. Wij gaan samen naar nieuws en weer met de Belgische redactie. 3 uur is in zicht, maar ik zie je zo terug voor deel 2 van Adworkets. En hier zijn nog Hey Baby.
1: What?

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Stade in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Dat melden verschillende Duitse media. De politie heeft de omgeving afgezet. Volgens RTL gebeurde de schietpartij in een jeugdinstelling. Er zou ook een verdachte opgepakt zijn. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. De helft van de leerkrachten wil dat de zomervakantie ingekort wordt, zoals in Wallonië. Dat heeft de Artevelde Hogeschool bevraagd. Net iets minder dan de helft wil de vakantie houden zoals ze is. Het grootste deel wil liefst vakantieweken doorschuiven naar een ander moment in het jaar. Bijvoorbeeld een week extra herfst- of krokusverlof. Onze Rode Duivels hebben van alle landen op het WK voetbal het vaakst naar de goal geschoten tijdens de groepsfases. De Wereldvoetbalbond FIFA telde 73 doelpogingen. Enkel Turkije kwam met 70 doelpogingen in de buurt. 6 van onze pogingen zorgden ook effectief voor een doelpunt, dat is 8%. Maar 3 landen deden het slechter. En in Sydney in Australië zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeurden daar dit jaar opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor een arm. Deze namiddag droog en vrij zonnig met wat hoge stapelwolken, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden.
1: Zomerradio, Christina.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina,

En dit was dus wat anders tijdens de zomerperiode. Summertime Sadness van Lana Del Rey. Jongens, wat klinkt dit weer bijzonder dynamisch. En natuurlijk, als ik zeg dat we Van Halen op u loslaten, dan weet je hoe laat het is. Hier is Van Halen met Jump.

Zoemermela Radio. Dit was genieten van zomerse vibes van onder meer Enrique Iglesias en zijn vrienden. En dat waren er heel wat. We gaan terug naar 1985, zoals een flashbackske. Dat mag wel met deze keer Flash and the Pan, Midnight Man.

En dit was recent werk van dit jaar van Bas Serra met All Because of You. Af en toe duiken we eens in het rijk gevulde repertoire van onze spitsbroeders, onze streekgenoten Paul en Jan. En dan hebben wij het over Soul Sister White Love Affair.

Zaterdag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera! Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be. Christina. Avondje.

En dit complimentje zal waarschijnlijk voor u bedoeld zijn. They don't make him like you anymore van Tom Helsen. Ik moet gaan afscheid nemen. Veel pret met de collega's. En tot een andere keer.

0: Christina Nieuws.
1: In Stade in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde het in de buurt van een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen onderdak krijgen. De politie is massaal ter plaatse en zou intussen 2 verdachten hebben aangehouden. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen, tot morgen vroeg 6 uur. De vakbonden voelen zich ongehoord, vooral na verschillende conflicten in Franstalige gevangenissen. Ze willen een signaal geven, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
2: Het komt eigenlijk voort van het slecht afhandelen van de regionale directie in Wallonië, maar ook de directeur-generaal, van problemen die we gemeld hadden met lokale directeurs en syndicale afvaardiging. Had men de meldingen 3 maanden geleden aangepakt en serieus genomen, dan waren we niet tot een staking en aanzegging moeten overgaan.
1: De gevangenissen draaien nu op minimumbezetting. En sport, de Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Deze namiddag droog en vrij zonnig met wat hoge stapelwolken, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag zwart hetzelfde weer bij 24 graden.
0: Christina, all summer long.

Helemaal terug naar de zwarte periode, de New Wave periode. Altijd leuk om mee te beginnen. 1980 schreven we toen met pen en papier, want toen waren we nog niet zo mee als vandaag. Gary Newman en Cars. Goedemiddag vrienden, even over vier. We starten weer een weekje onderweg, elke werkdag van 4 naar 5. En deze week is toch weer wel een speciale week, want zoals u weet was het vandaag de voorlaatste schooldag. En dan zijn die schoolgaande jeugd klaar voor 2 weken vakantie. Tenzij natuurlijk degenen die herexamen hebben, die moeten nog een beetje werken voor school. Goedemiddag, welkom, we zijn samen, tot aan 5.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Voor een goede service, Garage Sterneels.
2: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.
1: Garage Sterneels.
2: Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken.
1: Garage Sandals.
2: Lierse Steenweg. Heist op den Berg.
3: Christina.
4: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic en Rescue Me. Hebben jullie de braderij overleefd? Want naast de braderij in Heist was er toch nog wel een historisch moment. Iedereen is ooit al wel eens in Café Het Hoekske, het trapje op, laten we het zo zeggen, wel eens geweest. En daar heeft 40 jaar lang ons Ingrid rondgelopen. Wel, gisteren is Ingrid met pensioen gegaan na 40 jaar. Met een mooie carrière gaat ze met pensioen. Ingrid, het was altijd fijn om i in het hoekske te hebben.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina.

Jeroen Blommaert en de tranen van goud. En het was me wel een weekendje, hè? Een weekendje van warme temperaturen. Ook een weekendje van grillig onweer, niet waar? Maar ook een weekend van wereldrecord verbreken. Want Mathieu Bonne heeft 364,40 kilometer gezwommen en breekt daarmee een wereldrecord van 7-day poolswim. Dat heeft hij trouwens gehaald in het Lago Brugge zwembad. En achteraf straalde hij nog steeds.

Sienna en Disturbia. En zo hebben we 4:30 op deze maandag ook weer gehad. Blijf nog bij ons, bij Christina, want we hebben nog heel wat in petto in deze onderweg van maandag 29 juli. Onder meer Meteor en Vogue en ook een 80s classic van ABC. Maar nu is het tijd voor Bill Baxter.

kennen met Hold On, hun grootste aller tijden. En dit mocht er ook wezen uit 92, aan folk met My Lovin', You're Never Gonna Get It. Goedemiddag vrienden, het is maandag vandaag. Hoe is het met jou? Heb je het weekend overleefd? Wel, je hebt een paar dagen om op adem te komen. Welkom.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Je tuin ziet er altijd stralend uit. Dag in dag uit. Tuinrama.
2: Tuinrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen.
2: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Op de baan Heist Westerlo.
3: Christina

Kygo en Kellit met Save My Life. Bijna 5 uur maandag namiddag. Zometeen zit Wim in je radio en hij neemt je veilig en wel mee tot aan 7 uur vanavond. Maar zometeen om 5 uur eerst nog even update van nieuws en weer. Ik wens je nog een ontzettend leuke maandag en graag tot morgen.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich alvast voor op toekomstige hittegolven. Je hoort Katrien Kiekes.
4: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodanig dat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hittebestendiger worden.
3: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. De dodentol in het Duitse Stade kan nog oplopen, dat zegt de politie daar. Vanmiddag zou er geschoten zijn in een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen verbleven. Daarbij zouden 5 volwassenen zijn omgekomen. Er vielen ook verschillende gewonden. De slachtoffers zouden zich nog in het gebouw bevinden. De politie pakte 2 verdachten op. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen in ons land, tot morgen vroeg 6 uur. Het gaat om een conflict in de Franstalige gevangenissen. Het personeel daar zou verschillende keren om maatregelen hebben gevraagd tegen de overbevolking en agressieproblemen. Maar er verandert niks. Dat zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Wel, ik verwacht dat als er problemen worden gemeld bij de hogere overheid, regionale directie en ook directeur-generaal, dat die zaken serieus worden genomen en dat men die niet 3 maanden laat liggen.
6: Want als je dat doet, ja, dan krijg je een etterende wonde en dan voelen mensen zich totaal genegeerd en dat is niet goed voor het vertrouwen.
3: De gevangenissen draaien nu op minimumbezetting. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder Margriet Hermans. De zangeres koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze stonden regelmatig samen op het podium.
7: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd, Céline, je moet absoluut blijven zingen. Ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus ja, een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met 2.
3: Margriet Hermans was 72 jaar. En sport, de Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met de ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
2: Zomerradio, Christina.

Zou ze België nu haten? Ik weet het niet. In elk geval, ze is uit Nieuw-Zeeland afkomstig. Vandaar Lord. Goed bevriend trouwens met Chaperone. Dat was Team als opener van deze avondspits. Op deze maandag vandaag 29 juni. Welkom zou ik zo zeggen. Dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
1: Electrovalo, de grootste en goedkoopste.
0: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
1: Electrovalo.
0: Electro van Look heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
1: De grootste en goedkoopste.
0: Electro van Look in Boyschot en Heist op den Berg.
1: Electro van Look.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina.

Legendarische band uit de Verenigde Staten, de G-Gals Band met Centerfold. Het WK voetbal, daar gaan we het nu even over hebben. Of het is te zeggen over FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Want die heeft tijdens de groepsfase van het WK voetbal in Noord-Amerika zeker 27 vluchten gemaakt met een privéjet. Dat heeft de BBC weten te bekomen op basis van een analyse van de vliegbewegingen. Volgens de BBC was Infantino in 16 dagen tijd bij 24 wedstrijden in de VS, Canada en Mexico. Daarbij zou het vliegtuig ruim 50.000 kilometer hebben afgelegd en meer dan 66 uur in de lucht zijn geweest. Ze schatten in dat het toestel in deze periode ongeveer net zoveel CO2 heeft uitgestoten als de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van maar liefst 78 mensen wereldwijd.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

Nummer dat haar grote doorbraak forceerde. Olivia Dean, niet alleen zangeres, maar ook merkambassadeur voor Chanel. Je hoorde nog eens Man I Need hier bij Christina in de avondspit.

0: te veel jorden.
1: Af en toe slaat hij eens een valse noot aan, deze Enrique Iglesias. We haalden dit nummer nog eens boven. Duele el corazón bij Christina.
0: She work it, girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag, 2 juli, vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Christophe Dom van 12 Inch Lovers.
2: Christina, always music. Luister ook online. Surf naar christina.be.

Zijn die ging het zoeken in Zuid-Korea en liep daar Kim Ji-soo tegen het lijf. Beter gekend als Ji-soo. Ze maakte deel uit van de meidengroep Blackpink. Straks nog meer muzikaal geweld afkomstig uit Zuid-Korea in de vorm van BTS. We gaan nog eens een zwemmeke plegen. Zeker en vast hier bij ons blijven plakken. Nu gaan we nog eens luisteren naar deze klassieker uit 1986 van Eurythmics. Dit is It's Alright, Baby's Coming Back.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorste Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Christina,

De Zuid-Koreaantjes waren dat nog eens. BTS met Swim. En Madonna en dochterlief Lourdes Leon die werken aan nieuwe muziek. Ze hebben hun verstoorde relatie zo hersteld door samen muziek te maken. Persoonlijke tragedies vormden de inspiratie voor het verhaal achter het nieuwe album. De spanningen in het verleden kwamen voort uit Lourdes' strijd om onafhankelijkheid tegen de controle van haar mama. Je hoort

Dr. Lief Lourdes werkt dus creatief samen met Mama Madonna. Dat was nog eens de Power of Goodbye in deze avondspits op de maandagavond. Dit zijn Shakira en Burna Boy.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

tal van versies zijn ervan opgenomen. Dit is veruit de meest gekende, denk ik, van Chaka Khan uit 1979. Dat was I'm Every Woman. Komt u er pas bij, dan heet ik u van harte welkom. Het is maandagavond bij Christina, de avondspits, nog tot zo'n uur of zeven. Met nu een muzikale parel, afgeleverd door Live. Dit is Overcome.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich alvast voor op toekomstige hittegolven. Je hoort Katrien Kiekes.
3: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hittebestendiger worden.
2: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. En door het extreme weer was het ook extra druk bij het noodnummer 112. Het afgelopen weekend kregen de hulpdiensten meer dan 30.000 oproepen binnen. Zaterdag 12.000 en zondag 19.000. Terwijl het gemiddelde zo'n 6.000 per dag is. Dat had niet alleen met de extreme hitte te maken, maar ook met het zware onweer van zondag. De NMBS past haar treinaanbod aan voor deze zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: Richting Oostende, richting Blankenbergen, De Pannen en Knokken. Dus dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Maar daarnaast zorgen we ook voor meer treinen naar dierentuinen en pretparken, zoals Paradisa, Walibi enzovoort. En zal er ook een extra aanbod zijn richting de regio van Durbuy. En ook extra treinen richting Brussel, Gent en Brugge voor reizigers die bijvoorbeeld een citytrip willen doen.
2: Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een zesde slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. Vier vrouwen en één man kwamen daarbij om. Een zesde persoon overleed later aan zijn verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte twee verdachten op. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder, Margriet Hermans. Ze stond vanmiddag op het podium van het stadsfeest De Badjes in Roeselare. Het is haar mama die haar aanmoedigde om door te gaan, vertelt ze.
5: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd, Céline, je moet absoluut blijven zingen. Ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met twee.
2: Margriet Hermans koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze was 72. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt vader. Hij verwacht samen met zijn vriendin Roxanne een eerste kindje. Dat kondigen ze aan op Instagram met enkele foto's met echo's van de baby en de boodschap BB van der Poel, januari 2027. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
1: Christina, een hele zomer lang.

Nummer werkt aanstekelijk hoor. Jonas Blue en Malif met Edge of Desire in deze maandagse avondspits bij Christina. Deze meneer heeft ooit nog bij Steely Dan gezeten. Legendarische band was dat. En ook nog bij de Doobie Brothers. Ook solo scoorde hij in 1986. Michael McDonald en Sweet Freedom.

0: We kwamen weer even terecht in de recyclageafdeling met Bebe Rexha, Faithless en New Religion. Dit zijn Suzanne en Freek met Goud.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

All Class and Bricks met Suavemente. En deze meneer die was afgelopen zaterdag nog in Antwerpen op linkeroever voor Life is Life. Robbie Williams, de meningen waren een klein beetje verdeeld. In elk geval, zijn grote hits doen er nog altijd.

Breakfast at Tiffany's was een legendarische film met George Papert en Audrey Hepburn in de hoofdrollen. En dat moet toch de inspiratiebron geweest zijn voor de mannen van Deep Blue Something om dit nummer uit te brengen. En het was een schot in de roos, want wereldwijd is het een hit geworden. Nu naar Italië met de enige echte Damiano David. Dit is The First Time.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

In de band van Prince, toen sloeg ze op het drumstel. Maar ze heeft ook in de jaren 80 zelf een paar hits gescoord. Deze Sheila E., dat was The Bell of St. Mark. Tijd om af te ronden, maak er nog een bijzonder aangename maandag van. En morgen horen we elkaar terug. Dat is voor de lunchbreak dan, om 1:50. Graag tot dan.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat moet om te kunnen spreken van een hittegolf. Weerman David Tenau.
3: Met 24,9 graden in Ukkel is de hittegolf dus officieel voorbij. Ze heeft 12 dagen geduurd en dat is even lang als de hittegolf van augustus 2020. We komen ook niet in de top 5 van de langste.
2: Volgende week voorspelt het KMI opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zoual Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Ook deze leerkrachten uit Sint-Niklaas geven haar een buis.
4: Er worden nog heel veel beslissingen doorgevoerd of er worden dingen gezegd waarvoor dat er nog geen draagvlak is bijvoorbeeld. We zouden het fijner vinden om eerst gehoord te worden.
5: Ik denk dat niemand de minister een 0 op 10 zou geven, omdat er zeker ook wel dingen zijn waar dat we de voordelen van inzien of heil inzien. Maar het moet nu allemaal right here, right now. En dat zet ook wel heel veel druk op onze directie.
2: Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind wel nog een 7,1 op 10. De NMBS past haar treinaanbod aan voor de zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen. Omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen. Dat zegt Britt Monte van de NMBS.
6: Richting Oostende, richting Blankenbergen, De Pannen en Knokken. Dus dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Maar daarnaast zorgen we ook voor meer treinen naar dierentuinen en pretparken, zoals Paradisa, Walibi enzovoort. En zal er ook een extra aanbod zijn richting de regio van Durbuy. En ook extra treinen richting Brussel, Gent en Brugge voor reizigers die bijvoorbeeld een citytrip willen doen.
2: Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een 6e slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. 4 vrouwen en 1 man kwamen daarbij om. Een 6e persoon overleed later aan zijn verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte 2 verdachten op. En de Amerikaanse president Donald Trump moet dan toch een schadevergoeding van 5 miljoen euro betalen aan de schrijfster E. Jean Carroll, dat schrijft CNN. De schrijfster beschuldigde hem van seksueel misbruik in de jaren 90. De rechter gaf haar gelijk en oordeelde dat Trump haar een schadevergoeding moest betalen. Maar Trump ging toen in beroep. Dat beroep is nu geweigerd en daarmee is het vonnis definitief. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden, met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Enjoy your summer.
1: Christina

0: Christina Nieuws.
1: De voorzitter van Groen, Ayman Horch, is opgepakt. Dat gebeurde tijdens een pro-Palestijns protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in, omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. De hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat is nodig om de hittegolf officieel te eindigen. Weerman David Theenau.
2: Met 24,9 graden in Ukkel is de hittegolf dus officieel voorbij. Ze heeft 12 dagen geduurd en dat is even lang als de hittegolf van augustus 2020. We komen ook niet in de top 5 van de langste.
1: Volgende week voorspelt het KMI opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zoual Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. Ook deze leerkrachten uit Sint-Niklaas geven haar een buis.
3: Er worden heel veel beslissingen doorgevoerd of er worden dingen gezegd waarvoor dat er nog geen draagvlak is bijvoorbeeld. We zouden het fijner vinden om eerst gehoord te worden.
4: Ik denk dat niemand de minister een 0 op 10 zou geven, omdat er zeker ook wel dingen zijn waar dat we de voordelen van inzien of heil inzien. Maar het moet nu allemaal right here, right now. En dat zet ook wel heel veel druk op onze directie.
1: Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind wel nog een 7,1 op 10. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Christina. It's

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure, vinyl, handpicked and mixed by Philip Debbie.
0: Luister nu donderdag, 2 juli, vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Christophe Dom van 12 Inch Lovers.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wiekevorst Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Christina, every day.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De voorzitter van Groen, Ayman Horsch, is opgepakt. Het gebeurde tijdens een pro-Palestijns protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in, omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. Voormalig voorzitter Meirem Almaty zag het gebeuren.
4: Ik vind dat onvoorstelbaar. Hij stond daar vredevol tussen. Men begint te duwen. Men duwt gewoon. En ondertussen, degenen die niet snel genoeg meegaan, ik heb het ook gezien bij de bomenkap in Deurne, worden gewoon opgepakt omdat men die onwillig vindt. Op deze manier ga je echt uw stadsgenoten en de politie van elkaar bevreemden. Ik vind dat verschrikkelijk.
3: Rode duivel Romelu Lukaku verwacht woensdag tegen Senegal op het WK voetbal een lastige wedstrijd, dat zei hij op een persconferentie. Lukaku heeft er door blessures een moeilijk seizoen op zitten, maar hoopt woensdag opnieuw zijn steentje te kunnen bijdragen.
5: Ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn. Je moet ze echt niet onderschatten hoor. Die zijn echt wel sterk. Ik ga gewoon met de flow. Eerlijk gezegd, ik train hard, ik doe mijn best. En uiteindelijk ben ik blij dat ik hier ben. Als je ziet van waar ik kom, wat ik meegemaakt heb afgelopen seizoen, denk dat ik bij elk ander land misschien er niet bij zou geweest zijn.
3: Tegen Nieuw-Zeeland scoorde Lukaku meteen na zijn invalbeurt. En geen stunt voor Hanne van de Winkel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor haar eerste wedstrijd tegen de Amerikaanse Claire Liu. Van de Winkel won wel de eerste set, maar daarna was de Amerikaanse te sterk. Het was voor Van de Winkel trouwens haar debuut op Wimbledon. Ze is 22. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
6: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De schietpartij in Stade blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen opgevangen worden. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Bij het pro-Palestijnse protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
2: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
1: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was goedgekeurd. De NMBS gaat strenger toezien op zwartrijden. Zo moet je vanaf 1 juli een ticket hebben als je op het perron staat. Je kan dan geen ticket meer kopen op de trein. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Je hebt een geldig ticket nodig als je op het perron staat of je moet iemand begeleiden die een geldig ticket bij zich heeft. Dus geen probleem om je kind te begeleiden of iemand die hulpbehoevend is als hij de trein neemt. Wil je gewoon iemand uitzwaaien aan het perron? Ja, dan is het wel zo dat je bij een controle riskeert dat je een boete krijgt. Maar uiteraard zullen onze mensen op dat moment ook wel rekening houden met je goede intentie.
1: En sport Rode Duivel Romelu Lukaku verwacht woensdag tegen Senegal een lastige wedstrijd. Dat zei hij op een persconferentie op het WK voetbal in de VS. Lukaku heeft er door blessures een moeilijk seizoen op zitten, maar hoopt woensdag opnieuw zijn steentje te kunnen bijdragen.
4: Ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn. Je moet ze echt niet onderschatten hoor. Die zijn echt wel sterk. Ik ga gewoon met de flow. Eerlijk gezegd, ik train hard, ik doe mijn best. En uiteindelijk ben ik blij dat ik hier ben. Als je ziet van waar ik kom, wat ik meegemaakt heb afgelopen seizoen, denk dat ik bij elk ander land misschien er niet bij zou geweest zijn.
1: Tegen Nieuw-Zeeland scoorde Lukaku meteen na zijn invalbeurt. En Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan. Want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze eigen Rode Duivels. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Christina, every day.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De schietpartij in Stade in Duitsland blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen worden opgevangen. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Bij het pro-Palestijns protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, dat is de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
2: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Er wordt trouwens vanavond tijdens de gemeenteraad gestemd over het al dan niet weghalen van de vlag. En sport: Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan, want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze Rode Duivels. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt, minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Debbie.
0: Luister nu donderdag, 2 juli, vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Christophe Dom van 12 Inch Lovers.
2: Luister ook via DAB+. En ervaar zoveel meer. DAB+. Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in door de schokken. En nog eens zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er zouden ook nog steeds 50.000 mensen vermist zijn. Er waren vorige zomer bijna 4.400 meldingen van zakkenrollers op onze festivals. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Vooral smartphones, portefeuilles en bankkaarten zijn in trek. Michiel Praat.
4: Eigenlijk dat ze massaal in op afsluiten. Dat kan allerhande zaken zijn, zeker in een festivalcontext, dat ze bieden op vermorsen of dat ze op een of andere manier proberen af te leiden. Want meestal zijn ze wel met meerdere daders en dat eigenlijk iemand eerst het afleidt en dan de andere persoon die dan tegelijkertijd gaat proberen toeslaan.
3: Binnenlandse Zaken raadt aan om enkel mee te nemen wat je echt nodig hebt en zeker niet te veel cashgeld. En ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. Dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. En daarmee steekt hij Erik Withoek voorbij. Dat is de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers. En het weer nog. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt. Minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Every heartbeat. Christina.

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.